U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Luchtverkeersleider Skies legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daarop 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlène Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen. Nederlandstalig, echte vrijheid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Luchtverkeersleider Skies legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daarop 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlène Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Verliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montréal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montréal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm. Het CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag en strandt met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven. Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lagaard voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union en A-Gent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: Feestzaal

0: present.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pikal graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekkere eten en live entertainment.

0: aansluiten telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint Pigalle.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieven für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm. Het CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Het strandt met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven. Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-Gent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
3: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe opgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die brandmauer fällt of die uitgrenzing einfach weitergeht. Nu goed.
2: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
4: Wat jetzt te doen is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
2: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Lever liefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Nederlandstalig, echte vrije radioliedje.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

0: Dubbele de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag start een memorabele week. De komende week gaan we heel mooi nazomerweer krijgen. Zomerweer zelfs, zeker naar het eind van de week toe. Er zitten af en toe nog wel wat storingsinvloeden in natuurlijk. Het is eind september, dus dat is ook niet verwonderlijk. Vandaag bijvoorbeeld starten we eigenlijk wel met redelijk wat wolkenpartijen. Maar gaandeweg de dag breekt de zon door en worden de opklaringen steeds breder. Het is ook rustig weer, we zitten onder hoge druk. Daarbij krijgen we rustige omstandigheden, weinig wind. Die komt zwak uit een noordwestelijke richting. En daarmee wordt nog altijd van oorsprong redelijk koele lucht aangevoerd. Hoewel je toch wel ziet dat die maxima oplopen tot een 20, 21 graden in de kustregio. En tot een 22, misschien wel lokaal 23 graden elders. Dat is zeker niet mis. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: wel seks zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel

0: Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montréal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montréal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Live Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt te doen is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We krijgen een mooie nazomerse week met zomerse allures, zeker naarmate de week vordert. Vandaag starten we nog met eventueel wel wat meer wolkenpartijen. We komen uit een wat koelere nacht ook. Temperaturen zijn op veel plekken onder de 10 graden gezakt. Maar dat is perfect normaal voor de tijd van het jaar. Verder eerst veel wolken, maar geleidelijk aan zie je de zon doorbreken en dat gaat steeds beter lukken. In de loop van de dag brede opklaringen met flink wat zonneschijn en temperaturen die toch wel weer ergens vooraan de 20 graden gaan uitkomen. We gaan naar maxima van 20 tot 22 graden, misschien lokaal 23. Dat is best aangenaam, maar nog niks in vergelijking met wat komen gaat later in de week. Dinsdag, woensdag. Dat zijn ook mooie nazomerdagen. Temperaturen vooraan de 20 graden. Soms is er wat wolkenpartijen, maar veel zon. Rustig weer, droog ook. En niet veel wind, telkens uit een wat veranderlijke richting. Donderdag trekt misschien een zwak frontje door met tijdelijk wat meer wolken. Druppeltje, zou kunnen, maar gaat niet veel voorstellen. En dan komt nog warmere lucht aan. Tegen het eind van de week en komend weekend gaan de maxima werkelijk richting 25 graden en meer oplopen. En wordt het nog een stuk warmer. En dat is ongezien voor eind september. Oké, vroeger hebben we ook nog wel eens een zomerse dag gehad, zo laat op het jaar. Maar dit is een reeks die in de temperatuur en andere verwachtingen staat die nog niet eerder in mijn carrière werd gezien. Vanaf vrijdag tot in lengte vandaag weer 25 graden als maxima. Met daarbij veel zon. En sommige modellen suggereren zelfs nog hogere maxima. Echt wel een teken dat de klimaatopwarming nog niet gedaan is. En steeds nieuwe grenzen aftast.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieven für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
3: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe opgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die brandmauer fällt of die uitgrenzing einfach weitergeht. Nu goed.
2: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
4: Wat nu te doen is, erfordert rückgrat, standhaftigkeit en geduld. Ik werde dat aufbrengen, als partijvoorzitter der CDU en vooral als bondskansler unseres Landes.
2: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A Gent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden. De komende week geleidelijk aan warmer.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VBRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VBRO ochtendweerbericht.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag start een memorabele week. De komende week gaan we heel mooi nazomerweer krijgen. Zomerweer zelfs, zeker naar het eind van de week toe. Er zitten af en toe nog wel wat storings en vloeden in natuurlijk. Het is eind september, dus dat is ook niet verwonderlijk. Vandaag bijvoorbeeld starten we eigenlijk wel met redelijk wat wolkenpartijen. Maar gaandeweg de dag breekt de zon door en worden de opklaringen steeds breder. Het is ook rustig weer. We zitten onder hoge druk. Daarbij krijgen we rustige omstandigheden. Weinig wind, die komt zwak uit een noordwestelijke richting. En daarmee wordt nog altijd van oorsprong redelijk koele lucht aangevoerd. Hoewel je toch wel ziet dat die maxima oplopen tot een 20, 21 graden in de kustregio. En tot een 22, misschien wel lokaal 23 graden elders. Dat is zeker niet mis. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren.

0: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montréal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montréal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Live Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint-Pigal.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We krijgen een mooie nazomerse week met zomerse allures, zeker naarmate de week vordert. Vandaag starten we nog met eventueel wel wat meer wolkenpartijen. We komen uit een wat koelere nacht ook. Temperaturen zijn op veel plekken onder de 10 graden gezakt. Maar dat is perfect normaal voor de tijd van het jaar. Verder eerst veel wolken, maar geleidelijk aan zie je de zon doorbreken en dat gaat steeds beter lukken. In de loop van de dag brede opklaringen met flink wat zonneschijn en temperaturen die toch wel weer ergens vooraan de 20 graden gaan uitkomen. We gaan naar maxima van 20 tot 22 graden, misschien lokaal 23. Dat is best aangenaam, maar nog niks in vergelijking met wat komen gaat later in de week. Dinsdag, woensdag. Dat zijn ook mooie nazomerdagen. Temperaturen vooraan de 20 graden. Soms is er wat wolkenpartijen, maar veel zon. Rustig weer, droog ook. En niet veel wind, telkens uit een wat veranderlijke richting. Donderdag trekt misschien een zwak frontje door met tijdelijk wat meer wolken. Druppeltje, zou kunnen, maar gaat niet veel voorstellen. En dan komt nog warmere lucht aan. Tegen het eind van de week en komend weekend gaan de maxima werkelijk richting 25 graden en meer oplopen. En wordt het nog een stuk warmer. En dat is ongezien voor eind september. Oké? Vroeger hebben we ook nog wel eens een zomerse dag gehad, zo laat op het jaar. Maar dit is een reeks die in de temperatuur en andere verwachtingen staat die nog niet eerder in mijn carrière werd gezien. Vanaf vrijdag tot de lengte van dagen weer 25 graden als maxima, met daarbij veel zon en sommige modellen suggereren zelfs nog hogere maxima. Echt wel een teken dat de klimaatopwarming nog niet gedaan is en steeds nieuwe grenzen aftast.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Imo-site Imoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Imo-site Imoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.
5: Help.

Fiets eten, dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: thuiszorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Imosite Imoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Nieuws uit je regio.
3: In Poperingen raakte een kind van 2 jaar lichtgewond bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde zondagnamiddag om 3 uur op de Ouderdomse weg. Een Toyota Land Cruiser met 3 inzittenden raakte van de weg af en belandde in een diepe gracht. De bestuurder van 33, een vrouw van 32 en een meisje van 2 werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Brugge ging in de nacht van zaterdag op zondag een wagen over de kop op de spiegelrij. Het ongeval gebeurde rond 2:30 s'nachts in een bocht langs de rijen. De auto kwam op zijn dak terecht en versperde de volledige rijweg. De bestuurder werd door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de spiegelrij bleef enkele uren afgesloten voor het verkeer. In Avelgem zijn 6 mensen gewond geraakt toen een wagen tijdens een auto-event in het publiek terecht kwam. De bestuurder is een 17-jarige Fransman met een voorlopig rijbewijs. Volgens de eerste berichten verloor hij de controle over het stuur op de Doornikse Steenweg. Een jonge vrouw werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 andere mensen liepen lichtere verwondingen op. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. In Kortrijk zoekt de politie jongeren die zaterdagavond zwaar vuurwerk hebben afgestoken in de Pius de Tiende-wijk. De ontploffing veroorzaakte heel wat onrust bij de bewoners. Voor zover bekend is, vielen er geen gewonden. De politie probeert de betrokken jongeren te identificeren. En nog in Kortrijk is een 81-jarige bewonster naar het ziekenhuis gebracht nadat een deel van haar plafond naar beneden kwam in het won- en zorghotel Het Heilig Hart. Het incident gebeurde zaterdagmiddag. Over de ernst van haar verwondingen is voorlopig weinig bekend. De oorzaak van het loskomen van het plafond wordt nog onderzocht. En in Poperingen wordt teruggeblikt op een bijzondere succesvolle hoppenstoet. Volgens de organisatie kwamen zondag naar schatting zo'n 25.000 tot 30.000 mensen naar de stad. Zo'n 1.300 figuranten namen deel aan de vernieuwde stoet. De regen maakte tijdig plaats voor beter weer. De organisatie spreekt van een editie die hun verwachtingen heeft overtroffen.
4: Mm-hmm. Wel, zeg, zo goed gezien. Het
5: zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseres van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag start een memorabele week. De komende week gaan we heel mooi nazomerweer krijgen. Zomerweer zelfs, zeker naar het eind van de week toe. Er zitten af en toe nog wel wat storingsinvloeden in natuurlijk. Het is eind september, dus dat is ook niet verwonderlijk. Vandaag bijvoorbeeld starten we eigenlijk wel met redelijk wat wolkenpartijen, maar gaandeweg de dag breekt de zon door en worden de opklaringen steeds breder. Het is ook rustig weer, we zitten onder hoge druk. Daarbij krijgen we rustige omstandigheden, weinig wind. Die komt zwak uit een noordwestelijke richting. En daarmee wordt nog altijd van oorsprong redelijk koele lucht aangevoerd. Hoewel je toch wel ziet dat die maxima oplopen tot een 20, 21 graden in de kustregio. En tot een 22, misschien wel lokaal 23 graden elders. Dat is zeker niet mis. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
0: Wij maken het verschil op je radio. VWRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscope. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Blokzorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches en enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag is het best aangenaam na zomerweer. Temperaturen lopen fors op. We halen gemakkelijk 20, 21 graden aan zee tot een 22, lokaal zelfs 23 graden landinwaarts. Daarbij zijn er brede opklaringen aanwezig. Aanvankelijk misschien ook nog wel een aantal wolkenpartijen. Helemaal verdwijnen de wolken niet. Er blijven er wel hier en daar een paar aanwezig. Maar het is toch de zon die de hoofdnoot gaat voeren. Met ook rustig weer daarbij. Weinig wind. Die komt zwak aanwaaien uit een noordwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salonstervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
9: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
8: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
10: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Sinds 10:00 vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3:00 vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het best aangenaam nazomerweer. Temperaturen lopen fors op. We halen gemakkelijk 20, 21 graden aan zee tot een 22, lokaal zelfs 23 graden landinwaarts. Daarbij zijn er brede opklaringen aanwezig. Aanvankelijk misschien ook nog wel een aantal wolkenpartijen. Helemaal verdwijnen de wolken niet. Er blijven er wel hier en daar een paar aanwezig. Maar het is toch de zon die de hoofdnoot gaat voeren. Met ook rustig weer daarbij, weinig wind. Die komt zwak aanwaaien uit een noordwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0.

0: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

0: of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

In de loop van de dag brede opklaringen met flink wat zonneschijn en temperaturen die toch wel weer ergens vooraan de 20 graden gaan uitkomen. We gaan naar maxima van 20 tot 22 graden, misschien lokaal 23. Dat is best aangenaam, maar nog niks in vergelijking met wat komen gaat later in de week. Dinsdag, woensdag, dat zijn ook mooie nazomerdagen. Temperaturen vooraan de 20 graden. Soms is er wat wolkenpartijen, maar veel zon. Rustig weer, droog ook. En niet veel wind, telkens uit een wat veranderlijke richting. Donderdag trekt misschien een zwak frontje door met tijdelijk wat meer wolken. Druppeltje, zou kunnen, maar gaat niet veel voorstellen. En dan komt nog warmere lucht aan. Tegen het eind van de week en komend weekend gaan de maxima werkelijk richting 25 graden en meer oplopen. En wordt het nog een stuk warmer. En dat is ongezien voor eind september. Oké, vroeger hebben we ook nog wel eens een zomerse dag gehad, zo laat op het jaar. Maar dit is een reeks die in de temperatuur en andere verwachtingen staat die nog niet eerder in mijn carrière werd gezien. Vanaf vrijdag, ja, tot de lengte van dagen weer 25 graden als maxima. Met daarbij veel zon. En sommige modellen suggereren zelfs nog hogere maxima. Echt wel een teken dat de klimaatopwarming nog niet gedaan is. En steeds nieuwe grenzen aftast.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prévot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Feest samen.

0: zint.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint-Pigal.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classic.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salonstervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

In de loop van de dag brede opklaringen met flink wat zonneschijn en temperaturen die toch wel weer ergens vooraan de 20 graden gaan uitkomen. We gaan naar maxima van 20 tot 22 graden, misschien lokaal 23. Dat is best aangenaam, maar nog niks in vergelijking met wat komen gaat later in de week. Dinsdag, woensdag, dat zijn ook mooie nazomerdagen. Temperaturen vooraan de 20 graden. Soms is er wat wolkenpartijen, maar veel zon. Rustig weer, droog ook. En niet veel wind, telkens uit een wat veranderlijke richting. Donderdag trekt misschien een zwak frontje door met tijdelijk wat meer wolken. Druppeltje, zou kunnen, maar gaat niet veel voorstellen. En dan komt nog warmere lucht aan. Tegen het eind van de week en komend weekend gaan de maxima werkelijk richting 25 graden en meer oplopen. En wordt het nog een stuk warmer. En dat is ongezien voor eind september. Oké? Vroeger hebben we ook nog wel eens een zomerse dag gehad, zo laat op het jaar. Maar dit is een reeks die in de temperatuur en andere verwachtingen staat die nog niet eerder in mijn carrière werd gezien. Vanaf vrijdag, ja, tot in lengte vandaag weer 25 graden als maxima. Met daarbij veel zon. En sommige modellen suggereren zelfs nog hogere maxima. Echt wel een teken dat de klimaatopwarming nog niet gedaan is. En steeds nieuwe grenzen aftast.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Sinds 10:00 vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3:00 vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september... in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: Bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het best aangenaam nazomerweer. Temperaturen lopen fors op. We halen gemakkelijk 20, 21 graden aan zee tot een 22, lokaal zelfs 23 graden landinwaarts. Daarbij zijn er brede opklaringen aanwezig. Aanvankelijk misschien ook nog wel een aantal wolkenpartijen. Helemaal verdwijnen de wolken niet. Er blijven er wel hier en daar een paar aanwezig. Maar het is toch de zon die de hoofdnoot gaat voeren. Met ook rustig weer daarbij, weinig wind. Die komt zwak aanwagen uit een noordwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in Eet- en Praatkroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
0: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge legt Marie Laremans van Vlaams Belang haar mandaat neer na vermoedens van domiciliefraude. Brugge wil een procedure starten omdat er twijfel bestond of ze wel degelijk in de stad woonde. Laremans ontkent de beschuldigingen en zegt dat ze vertrekt om haar partij niet verder bij de kwestie te betrekken. Tim Verbiest volgt haar op. Zondagavond iets na 10 uur verloor een bestuurster op de Damse Vaart Oost de controle over haar wagen. De auto botste tegen een boom en belandde op het dak. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van haar verwondingen is nog niet bekend. Er waren ook geen andere voertuigen betrokken. Vandaag wordt de jury samengesteld voor het proces tegen een 48-jarige landbouwer uit Wardamme. Hij staat terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes in 2022 en voor de mogelijke poging tot moord op zijn voormalige vrouw. In Poperingen raakte een kind van 2 jaar lichtgewond bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde zondagnamiddag om 3 uur op de Ouderdomse weg. Een Toyota Land Cruiser met 3 inzittenden raakte van de weg af en belandde in een diepe gracht. De bestuurder van 33, een vrouw van 32 en een meisje van 2 werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Brugge ging in de nacht van zaterdag op zondag een wagen over de kop op de spiegelrij. Het ongeval gebeurde rond 2:30 s'nachts in een bocht langs de rijen. De auto kwam op zijn dak terecht en versperde de volledige rijweg. De bestuurder werd door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de spiegelrij bleef enkele uren afgesloten voor het verkeer. In Kortrijk zoekt de politie jongeren die zaterdagavond zwaar vuurwerk hebben afgestoken in de Pius de Tiende wijk. De ontploffing veroorzaakte heel wat onrust bij de bewoners. Voor zover bekend is, vielen er geen gewonden. De politie probeert de betrokken jongeren te identificeren. En nog in Kortrijk is een 81-jarige bewonster naar het ziekenhuis gebracht nadat een deel van haar plafond naar beneden kwam in het woon- en zorghotel Het Heilig Hart. Het incident gebeurde zaterdagmiddag. Over de ernst van haar verwondingen is voorlopig weinig bekend. De oorzaak van het loskomen van het plafond wordt nog onderzocht. En in Roeselare gaan 4 scholen samenwerken met het stadsbestuur om de schoolomgeving veiliger te maken. De nadruk ligt op gedeelde verantwoordelijkheid van scholen, ouders, leerlingen en automobilisten.

0: van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint Pigalle.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het best aangenaam nazomerweer. Temperaturen lopen fors op. We halen gemakkelijk 20, 21 graden aan zee. Tot een 22, lokaal zelfs 23 graden landinwaarts. Daarbij zijn er brede opklaringen aanwezig. Aanvankelijk misschien ook nog wel een aantal wolkenpartijen. Helemaal verdwijnen de wolken niet. Er blijven er wel hier en daar een paar aanwezig. Maar het is toch de zon die de hoofdnoot gaat voeren. Met ook rustig weer daarbij. Weinig wind. Die komt zwak aanwaaien uit een noordwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

above the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468 48 0276 of info@events.be. Events met dubbele Z. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Vebetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Vebetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oederem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig. De minima zakken daarbij tot rond een wat koelere waarde. Net als de voorbije nacht eigenlijk. Die temperaturen kunnen toch wel wat gaan zakken. Tegen de ochtend zitten we met waarden ergens rond een 6, 7, 8 graden misschien hier en daar. Al zal het eerder een 9 tot 10 zijn. Aan zee net iets meer. Maar toch, het is een rustigere en koelere nacht dan we tot nu toe gewend zijn. Onder invloed van hoge druk. Vrij brede opklaringen om de nacht te starten. Maar gaandeweg kan er wel een beetje bewolking opduiken of eventueel hier en daar vorming van een nevel- of mistbank. Het kan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus.

0: Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Fevitra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Fevitra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
0: Nieuws uit je regio. In Kolkerke is een archeologische vondst van uitzonderlijke omvang gedaan. Bij werken voor een buffer- en infiltratiezone kwamen aardedammen, houten beschoeiingen, sporen van bewoning en luxueuze Romeinse vondsten aan het licht, waaronder amforen, terra sigillata en munten uit de tijd van keizer Hadrianus. Het zou gaan om een nederzetting uit de 2e en 3e eeuw, gebouwd op schorre gronden langs getijdengeulen, waar bewoners zich met indrukwekkende dijken tegen stormvloeden verdedigden. De opgravingen lopen nog tot eind september. Op woensdag 23 september kan het publiek de site uitzonderlijk bezoeken aan de Fort Bekeweg, voordat ze definitief wordt afgesloten. In Brugge stapt Marie Laremans uit de gemeenteraad. De Vlaams Belangpolitica lag al weken onder vuur omdat de stad haar niet langer als inwoner van Brugge beschouwt. Bij 7 huisbezoeken werd ze nooit aangetroffen, waardoor ze ambtshalve uit het bevolkingsregister werd geschrapt. Laremans ging in beroep, maar kiest nu zelf voor de uitgang. Ze zegt dat ze haar partij niet langer wil meesleuren in wat ze een hetze noemt en benadrukt dat ze wel in Brugge woont. Vlaams Belang schuift Tim Verbiest naar voren als opvolger. Hij neemt normaal zijn mandaat op tijdens de gemeenteraad van 29 september. Laremans blijft wel lid van de partij. Cultuurcentrum Brugge heeft het nieuwe cultuurseizoen geopend op het pleintje aan de Bikorf, dat dit jaar het David Galleplein heet. De Brugse comedian wordt een soort observator. Hij trekt de stad in, spreekt met Bruggelingen en maakt videoportretten, geïnspireerd op chroniekschrijver Galbert van Brugge. Het plein krijgt elk jaar een naam gelinkt aan een kunstenaar. Vorig jaar was dat Sarah van Deurse. Ook Arjan van Menen staat dit seizoen centraal met zijn tentoonstelling Disencryption en zijn blauwe vlaggen in de winkelstraten. CC Brugge programmeert meer dan 120 activiteiten in het nieuwe seizoen. Kinderboerderij Zeven Torentjes in Assenbroek heeft een nieuwe vleermuizenpaalkast gekregen, gebouwd door leerlingen houtbewerking van Vrije School Haverlo. De kast, volledig uit hout en zwart geschilderd voor een warm microklimaat, staat op een 5 meter hoge robinia-houten paal en moet onderdak bieden aan een kleine kolonie vleermuizen. Regionaal Landschap Houtland en Polders adviseerden over de locatie. De stad plaatste de kast. Schepen Frankie de Mont benadrukt hoe het project educatie, vakmanschap en natuurbeleving samenbrengt.
3: Vleermuizen zijn natuurlijke insectenbestrijders en passen binnen de bredere natuurwerking van de kinderboerderij, die eerder al de Nacht van de Vleermuis organiseerde. En tot slot nog meer beestjes, want er was afgelopen weekend veel te doen rond een Facebookbericht van restaurant De Stove in het centrum van Brugge. Ze klaagden openlijk over de vele ratten op straat in hun buurt nabij de Sint-Amandstraat. Volgens Michael van Hooijwegen en Ilona van der Moeren lopen de dieren zelfs overdag zichtbaar langs gevels en terrassen. Hun open brief ging viraal en komt straks op de agenda van de gemeenteraad. Ze vragen een structurele aanpak, omdat eerdere meldingen volgens hen weinig opleverden. Schepen Frankie de Mon sust dat er geen sprake is van een plaag en wijst op werken in de Sint-Amandstraat, waardoor ratten tijdelijk naar boven komen. Maandag was er alvast overleg met de rattenvanger en de melders om de zone gerichter aan te pakken. Ondertussen groeit de politieke druk, want ook raadslid Sandrien de Krom vraagt actie om het vertrouwen in de netheid van de binnenstad te herstellen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. I have

0: kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 0.

0: Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@fibero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze Fibero Facebookpagina of in de agenda op fibero.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraete brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In Kolkerke is een archeologische vondst van uitzonderlijke omvang gedaan. Bij werken voor een buffer- en infiltratiezone kwamen aardedammen, houten beschoeiingen, sporen van bewoning en luxueuze Romeinse vondsten aan het licht, waaronder amforen, terra sigillata en munten uit de tijd van keizer Hadrianus. Het zou gaan om een nederzetting uit de 2e en 3e eeuw, gebouwd op schorre gronden langs getijdengeulen, waar bewoners zich met indrukwekkende dijken tegen stormvloeden verdedigden. De opgravingen lopen nog tot eind september. Op woensdag 23 september kan het publiek de site uitzonderlijk bezoeken aan de Fortbekeweg, voordat ze definitief wordt afgesloten. In Brugge stapt Marie Laremans uit de gemeenteraad. De Vlaams Belangpolitica lag al weken onder vuur omdat de stad haar niet langer als inwoner van Brugge beschouwt. Bij 7 huisbezoeken werd ze nooit aangetroffen, waardoor ze ambtshalve uit het bevolkingsregister werd geschrapt. Laremans ging in beroep, maar kiest nu zelf voor de uitgang. Ze zegt dat ze haar partij niet langer wil meesleuren in wat ze een hetze noemt en benadrukt dat ze wel in Brugge woont. Vlaams Belang schuift Tim Verbiest naar voren als opvolger. Hij neemt normaal zijn mandaat op tijdens de gemeenteraad van 29 september. Laremans blijft wel lid van de partij. Cultuurcentrum Brugge heeft het nieuwe cultuurseizoen geopend op het pleintje aan de Bikorf, dat dit jaar het David Galleplein heet. De Brugse comedian wordt een soort observator. Hij trekt de stad in, spreekt met Bruggelingen en maakt videoportretten, geïnspireerd op chroniekschrijver Galbert van Brugge. Het plein krijgt elk jaar een naam gelinkt aan een kunstenaar. Vorig jaar was dat Sarah van Deursen. Ook Arjan van Menen staat dit seizoen centraal met zijn tentoonstelling Disencryption en zijn blauwe vlaggen in de winkelstraten. CC Brugge programmeert meer dan 120 activiteiten in het nieuwe seizoen. Kinderboerderij Zeven Torentjes in Assenbroek heeft een nieuwe vleermuizenpaalkast gekregen, gebouwd door leerlingen houtbewerking van Vrije School Haverlo. De kast, volledig uit hout en zwart geschilderd voor een warm microklimaat, staat op een 5 meter hoge robinia houten paal en moet onderdak bieden aan een kleine kolonie vleermuizen. Regionaal Landschap Houtland en Polders adviseerden over de locatie. De stad plaatste de kast. Schepen Frankie de Mont benadrukt hoe het project educatie, vakmanschap en natuurbeleving samenbrengt. Vleermuizen zijn natuurlijke insectenbestrijders en passen binnen de bredere natuurwerking van de kinderboerderij, die eerder al de Nacht van de Vleermuis organiseerde. En tot slot nog meer beestjes, want er was afgelopen weekend veel te doen rond een Facebookbericht van restaurant De Stove in het centrum van Brugge. Ze klaagden openlijk over de vele ratten op straat in hun buurt nabij de Sint-Amandstraat. Volgens Michael van Hooijwegen en Ilona van der Moeren lopen de dieren zelfs overdag zichtbaar langs gevels en terrassen. Hun open brief ging viraal en komt straks op de agenda van de gemeenteraad. Ze vragen een structurele aanpak omdat eerdere meldingen volgens hen weinig opleverden. Schepen Frankie de Mons zegt dat er geen sprake is van een plaag en wijst op werken in de Sint-Amandstraat, waardoor ratten tijdelijk naar boven komen. Maandag was er alvast overleg met de rattenvanger en de melders om de zone gerichter aan te pakken. Ondertussen groeit de politieke druk, want ook raadslid Sandrine de Krom vraagt actie om het vertrouwen in de netheid van de binnenstad te herstellen.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

Of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het best aangenaam na zomerweer. Temperaturen lopen fors op. We halen gemakkelijk 20, 21 graden aan zee tot een 22.

0: bezig, maar het is toch de zon die de hoofdnoot gaat voeren. Met ook rustig weer daarbij, weinig wind. Die komt zwak aanwaaien uit een noordwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: VBRO Plus.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan 7 miljard euro kost. Vooral

0: aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraete brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 045.

dinsdag, woensdag. Dat zijn ook mooie nazomerdagen. Temperaturen vooraan de 20 graden. Soms is er wat wolkenpartijen, maar veel zon. Rustig weer, droog ook. En niet veel wind, telkens uit een wat veranderlijke richting. Donderdag trekt misschien een zwak frontje door met tijdelijk wat meer wolken. Druppeltje, zou kunnen, maar gaat niet veel voorstellen. En dan komt nog warmere lucht aan. Tegen het eind van de week en komend weekend gaan de maxima werkelijk richting 25 graden en meer oplopen. En wordt het nog een stuk warmer. En dat is ongezien voor eind september. Oké? Vroeger hebben we ook nog wel eens een zomerse dag gehad, zo laat op het jaar. Maar dit is een reeks die in de temperatuur en andere verwachtingen staat die nog niet eerder in mijn carrière werd gezien. Vanaf vrijdag ja, tot in lengte vandaag weer 25 graden als maxima. Met daarbij veel zon. En sommige modellen suggereren zelfs nog hogere maxima. Echt wel een teken dat de klimaatopwarming nog niet gedaan is. En steeds nieuwe grenzen aftast.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een 2e medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In Kolkerke is een archeologische vondst van uitzonderlijke omvang gedaan. Bij werken voor een buffer- en infiltratiezone kwamen aardedammen, houten beschoeiingen, sporen van bewoning en luxueuze Romeinse vondsten aan het licht, waaronder amforen, terra sigillata en munten uit de tijd van keizer Hadrianus. Het zou gaan om een nederzetting uit de 2e en 3e eeuw, gebouwd op schorre gronden langs getijdengeulen, waar bewoners zich met indrukwekkende dijken tegen stormvloeden verdedigden. De opgravingen lopen nog tot eind september. Op woensdag 23 september kan het publiek de site uitzonderlijk bezoeken aan de Fortbekeweg, voordat ze definitief wordt afgesloten. In Brugge stapt Marie Laremans uit de gemeenteraad. De Vlaams Belangpolitica lag al weken onder vuur omdat de stad haar niet langer als inwoner van Brugge beschouwt. Bij 7 huisbezoeken werd ze nooit aangetroffen, waardoor ze ambtshalve uit het bevolkingsregister werd geschrapt. Laremans ging in beroep, maar kiest nu zelf voor de uitgang. Ze zegt dat ze haar partij niet langer wil meesleuren in wat ze een hetze noemt en benadrukt dat ze wel in Brugge woont. Vlaams Belang schuift Tim Verbiest naar voren als opvolger. Hij neemt normaal zijn mandaat op tijdens de gemeenteraad van 29 september. Laremans blijft wel lid van de partij. Cultuurcentrum Brugge heeft het nieuwe cultuurseizoen geopend op het pleintje aan de Bikorf, dat dit jaar het David Galleplein heet. De Brugse comedian wordt een soort observator. Hij trekt de stad in, spreekt met Bruggelingen en maakt videoportretten, geïnspireerd op chroniekschrijver Galbert van Brugge. Het plein krijgt elk jaar een naam gelinkt aan een kunstenaar. Vorig jaar was dat Sarah van Deursen. Ook Arjan van Menen staat dit seizoen centraal met zijn tentoonstelling Disencryption en zijn blauwe vlaggen in de winkelstraten. CC Brugge programmeert meer dan 120 activiteiten in het nieuwe seizoen. Kinderboerderij Zeven Torentjes in Assenbroek heeft een nieuwe vleermuizenpaalkast gekregen, gebouwd door leerlingen houtbewerking van Vrije School Haverlo. De kast, volledig uit hout en zwart geschilderd voor een warm microklimaat, staat op een 5 meter hoge robinia houten paal en moet onderdak bieden aan een kleine kolonie vleermuizen. Regionaal Landschap Houtland en Polders adviseerden over de locatie. De stad plaatste de kast. Schepen Frankie de Mont benadrukt hoe het project educatie, vakmanschap en natuurbeleving samenbrengt. Vleermuizen zijn natuurlijke insectenbestrijders en passen binnen de bredere natuurwerking van de kinderboerderij, die eerder al de Nacht van de Vleermuis organiseerde. En tot slot nog meer beestjes, want er was afgelopen weekend veel te doen rond een Facebookbericht van restaurant De Stove in het centrum van Brugge. Ze klaagden openlijk over de vele ratten op straat in hun buurt nabij de Sint-Amandstraat. Volgens Michael van Hooijwegen en Ilona van der Moeren lopen de dieren zelfs overdag zichtbaar langs gevels en terrassen. Hun open brief ging viraal en komt straks op de agenda van de gemeenteraad. Ze vragen een structurele aanpak omdat eerdere meldingen volgens hen weinig opleverden. Schepen Frankie de Mons zust dat er geen sprake is van een plaag en wijst op werken in de Sint-Amandstraat, waardoor ratten tijdelijk naar boven komen. Maandag was er alvast overleg met de rattenvanger en de melders om de zone gerichter aan te pakken. Ondertussen groeit de politieke druk, want ook raadslid Sandrine de Krom vraagt actie om het vertrouwen in de netheid van de binnenstad te herstellen. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Feest

het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waar

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigal graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: Uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwen. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Festival Pigal.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een 2e medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraete brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten. Na reservatie. Meer in

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance.

0: artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeiderskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.
5: En

Of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Toetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
0: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.